Plus mis ze afspraak. Je hebt de hoogste verbondenheid met de goddelijke moeder. Ik kan dat weten.